0: mama.
1: Ja, jong.
0: Wat is geluk?
1: Ja, wat is geluk? Ik kan ook vragen. Het is. Neem nu beskuitjes met muskus. Uit een stork, een kleine vraag. Of neem nu oma. Den zomaar de oe werd opbeld. Mil op dag. Kijk, dat neemt ze geluk. Die heinige dingen. Een weekend aan zee met een bijen. Of het brom bij heurt. Blikken grepken.

geluk is een heinig oud vrommens, alleen op straat met een pleergel. Kijk, dat is geluk, die heinige dingen. Positief wie, op de bank. Het merken dat krijend en lachend.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

zich nog hef. Met in zijn ogen het duidelijk besef dat een dokter geen cent voor zijn leven nog hef. Het gemoed zal de volhoost van raken.

in een huusken. Zie was wat stief van rheumatiek, maar konden zich nog aardig redden.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat, ondanks het geweld. Bist du zo geboren? Hast du

oomt in de oelevlag. De schemer ligt op land. Ik kan je rustig door en middenweg. Je kunt nog land en zand. Het is zo rustig en meer. Kunnen we bijna giechelen. Als het zachte zoet.

het dat wordt nog wel gevoerd. Dan is het werk gedaan. Het is stil en de schuift de raams, een grendel op de deur. Het ligt geen geduurd in het huis zien.

Fiets op de slanterkanten op visite bij MeToo's. Ooit op mijn toilet en aan de 75 onder douche. 73 van de roege bossels, niet nader in mijn toon. Ooit nog een nuchter worden aan de 72 dikke zouden doen. 71 lukkenpunten van de shell en ook nog 70 van de naam. Wie de niks als loze babbelgoeten wordt, hij hem zuiver zoef zijn zijn. Link 60 lutje gootjes in mijn nieuw kunstgebied. Bommes gooi maar 68 voor het geval dat het maar ding zit. 67 kloren klokjes van dat goud gedistilleerd. 66 dat is ooit een minder, maar daarom nog nooit verkeerd. 65 ben ik alle joden, hapje, drankje, stukje kees. Hier is ik deze spijzen en verhaal de groep dan aan Willem Drees. 65 handen, maar nog nooit ooit ooit. 63 dikke herenboeren tot aan ellebogen in de klauw. 62 goezen gaten, wel had dat nooit docht. Wat mij aanbelangt, dan was een 61 goezen gaten wel genocht. Wat je toch allemaal overkomt in de wereld. 60% kloren graanjenever in het infuus. 59 van de overgemieteld glinne bamiebalken in de buurt. 58 figuranten boven op het hemeldak. 57 prodelieke predikanten op molderwets gemak. 46 dikke roepen op een mogen stukje mous. 54 overleden permazelden van een Argentijnse paus. 55 naar de drum in Pierput. 53 kromme ruddekeurels op sloven bolletje beschuurd. 52 mol in het open tuur met een condoom. 51 mol het overspoten met de buurvrouw in een appelboom. Wat is het leven toch moe? 50 stijs werden, aap moog leren en huil. Einer op mijn achterreende, moet nikkenvatter op mijn zuil. 48 bekeurdens voor mijn grote bek. 47 sprutters en dikschieterlieders in een richtje op mijn hek. 46 overgeschoten poepen op mijn schilderij. 45 dansterbladen wie met nader aan de soepenbrei. 45 vuurbeelden van zedenloos gedrag. 43 weesgegroetjes op een chompen naar de zondagnommerdag. 42 luive luidjes vuur 1 euro cent. 41 ageloze bioboeren in een Poolse hoedentent. Wat ken je toch al wat met moppen in het lint. 40 foutstappen op het verkeerde pad. 39 heb ik gezet, maar juist de ene heb ik nog nooit gehad. 38 zwienenbeer in de AOW. 37 tandes van mijn tanden met een koekje en een kopje thee. 36 muggenboten op een hoze lip. 34 humoristen in kilometers duipe dip. 35 olderlingen met de beide piepen voor. 33 zeer wel edel hooggeboren notabeelden aan de rol. 32 kardinolen met seksuele nood. 31 bruine ridders op een zangbonte rondvoerboot. Geweldig dat dat allemaal zomaar kan in de wereld. 30 keer poesten op een zwienenbloes. 29 stieve hechtings in de zak van Santa Claus. 28 aanloden containers eigen schuld. 27 plastic punt tot een cocktail vol verveeld op een bult. 26 lege kraten van het goedkoopste bier. 24 goudverpakte vuurdolpakken van goedkoopste schietpapier. 25 allochtoon, aapmol integreerd. 23 autochtone dubbeling met de kloten voor de heert. 22 krenten in de resinetoot. 21

twintig snurten bij. Tussen neus en kin. En dat is om reden 90 snurten bij, dat is ooit te min. 18 keldermorten in Sloverdouk. 17 oude wieben op visite en maar ooit nog wiebenkouk. 16 aanverwanten rond mijn kist. 15 voor het geval dat is toen je allemaal vergeten bist. 14 zedenpreken op een zondagmorgen. 13 goud met incest op de huchte ouderling in Heun. 12 overspannen bakkers zonder brood. 11 incontinente ex-verplegenden met hoge nood. Oh, het kan verkeerden in de wereld. 10 naar de kraan, allemaal vergees. 9 worsten komen relevant na een duvel aan de race. 8 dikke loonsen op een zere kop. 7 kokse mannenbroeders met nader in de koffieshop. 16 moudige gedachten bij de preek. 5 zonnige nachten.

terrein. Het vijver zo een keupeling op de vuurste bank. Al verlopen mijn perites premie kan met deze zeder met maak. Oh, wat een bouwel in de wereld. Maar toch hoop ik dat ik 132 word maak.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

wel zeg: hey, kom erin, drink ook wat. Gewoon hoor, man. Los op een feestje hier op plein kreeg ik een pilletje van Arnhem.

kerel. En je vader met een hout. Nog een half uur in, dan ben ik thuis. Ik hoop van goudigheid.

weg. They hold me alweer in. De end rijdt dat er bief een dam tot oorslag Noord-Azoon.

dikke slee. Een kibber zonder kop, stooit aan de kaart met pech. De bliksel door van asfalt, de hufters van de weg. De hufters van de weg.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Het is eerst hem zoeken. Hoe was het ook alweer? Maar met gemak vind ik de weg door de duisternis dan weer. Op het levensgrote scherm ontdek ik Woodstock. En ik vind op de tast in een hoek de oude kapstok. Langzaam bent mijn oom en het lekker weer gewoon. En in een bundel loog de schaduw van een microfoon. Op het levensgrote scherm de zwarte snor van Zappa. Even op het podium roept iemand: hey papa.

Anaconda, akoestisch country folk. En al bijna 30 jaar speel ik dat ook. En daarna komen de dichters, schreeuw een epigram, een vleugje vinkenhoog van doorn. Ben toch blij dat ik kwam, want heb zoveel van vroeger, geloof het bijna niet. Maar ook deze generatie zingt zijn eigen lied.

In de pauze pik ik wat sfeer. En ontmoet een oude vriend. Hij verbaast zich net als mij. En zegt wat hij ervan vindt.

dat is niet jeugd, maar olders veraan het wind. Het maakt mij melancholisch, ik had de middag anders verstaan. Binnen nou die twee pulsjes, ik weet

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
1: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
0: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
2: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
0: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ooit was de wereld van niemand en tegelijk van iedereen. Niemand nam meer dan een nodig had en door met wansen wat tevreden. Geen mens weet nu nog hoe dat moet. Het is ook veel te lang alleen. Dat de wereld van niemand was en tegelijk van iedereen.

door een leegte dijk vuil. Ik stuur niet meteen slow in het ravijn. Maar voor mij is het echt nooit of. En het vuil is nooit voldoen. Maar als ik feest.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. En ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
1: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
0: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
2: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
0: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes en dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

pakken wel te rollen. Vannacht om 12 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
0: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de Straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
2: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
0: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kerom zij doorde een tekst maar goed rinnen. Daarom is Rit mijn klant die gewichtig. Oos jongs namelijk hoorden we hinnen. En dat klinkt zo raar en is er geen gezicht.

so warm. Mizerne van woorden, snoot zo wit, maar waar zei dan de elfenkoning niet? Ik mag overal van hem in, en zolang ik wil blijven, ach, ze stekt de gek aan, dat bunt de

Heel jong wicht dat been niet meer. Dat is voorbij, dat keurt niet meer. Niet meer zo rozig en zo fris. Ik denk dat dat de leeftijd is. En akko aan kijk mijn leefwicht. Zeek plooien en rimpels in het gezicht. Ik vraag me of we... Dat is voorbij, dat keurt niet meer. Niet meer zo rozig en zo fris. Ik denk dat dat de leeftijd is. En akko aan kijk mijn leefwicht. Zeek plooien en rimpels in het gezicht. Ik vraag me of we mis dat, want op hoe gaat

hebt niet meer zo'n slank figuur. Bent goed bedeeld door de natuur. Te veel van dit, te veel van dat. Maar ik heb het liever zo, dan zo plat. Al ben je dan ook geen 18 meer. Ik ken u duizend aanden weer. De lijf die stek hem niet zo nauw. Je bent en blieft altijd.

gezongen. En het lijkt misschien of ik heel veel weet. Ik weet niet alles, maar ik beloof ik zal dich helpen. Ik zal dich helpen op de weg van leven leven.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

De binso van die dingen, die kun je alleen nog in het platzo zien. Maar er bent ook van die dingen, meestal van die flantuderige dingen. Nou, die bent dan ook wel zo een meunig flantuderig, dat meuwa in netjes Hollands zingen.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt, het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

virus, het spitvirus waar rond. Waarover het virus, het spitvirus waar rond. Waarover het spitvirus, het hitvirus, het shitvirus. Waarover het virus, het spitvirus waar rond. Je wil u bieten, je wil u sterken met de botte angel of niet? Ah.

ons clubje van toen. Zijn die allen uit voet? José en het Kim, die kind.

0: Wie is het eigenlijk met Rian?
1: Als ze dat niet gehoord, een ongeluk.

Het is in de kleuren van het tweeduister. In de damp van de morgendauw. In de eenzame ster die twinkelt. In het veld met diamanten dauw. Het is in de golven van de oceaan. En de kuier op het stille pad. In het lied van de nachtegaal en het lispelen van het lindenblad. Het is in de verse snij op de hondsrug en in het zonnige veuwelsweer. Het is in de buizerd, wolf en bever. En in de twinkel van de morgenster. Het is in het toerloos zweken van het zwolfie. In de wulpzang in de maal. En in het helder koele water van de kronkelende Drentse Aa. Het is in het gerommel van verre dunder.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd, ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij 1 graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

ik trek mij af. Hij trekt zich pas. En toe het leed van de wereld heel erg aan. Maar zeg nou zelf, moord is niet alles,

0: schutten. 10 pond grutten, 10 pond kaasjes kruid.
1: Wie gaat een stukje doen, een stukje doen, een stukje doen?

0: en de vermaakbas. Dat heeft misschien een kleine toelichting nodig. Mensen denken van het vijfde nummer en de, dat het nog niet afgelopen is. Het betekent eigenlijk einde in het Duits, maar het past zo mooi in de tekst door hem houter in de lood. Maar dat je niet denkt
1: heel makkelijk.
2: Nee, sorry dat ik weer met een reden val, maar dat klopt niet. Ende, dat is geen Duits. Dus, dat is Duits.
0: Duits en Duits, dat is toch binnen hetzelfde, of niet?
2: Nee. Duits is Duits en Duits is Old-Nederlands.
0: Aha.
2: En vroeger zeiden ze in Nederland, in het Duits, het Old-Nederlands, zeiden ze het in en, zeiden ze ende. Dus ende, dat is gewoon en. Old-Nederlands voor en.
0: Aha.
2: Kan ik doorgaan?
0: Alsjeblieft.

0: O schat, ik hou jou in elkaar. Dan ben je blij, vent invalide. Want ik hou alleen maar van jou. Geld, dat ook voor jou.
1: Ik hoorde een stukje doen, een stukje doen, een stukje doen.

0: wie speelt voor jullie? Maar ook wel in augustus. Dus holukop.
1: Holukop.
0: De F&B. Ik heb een bril.

Wie ben een nuchter volkje hier op het platte land. Men neemt ons volk maar boeren met kuiten zonder verstand.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi!

0: flik me dat nooit weer.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: WK!

Met stickers beplakte gitaarkisten. Ik speelde overal uit, dat is rusten. Om te proberen wat over op te komen. Ik leerde grepen en een mooi slagging. Speelde blues zelfs met een lagging. En al die liedjes, die kan ik nou dromen.

heb liedjes over Brink en Freekie, kikkers en een kabbelend beekie, waar de mensen op vergroten staan. Ik zal altijd wel een klein gieblieb, zonder al die gulden wien, speel het liefst op mijn oude gitaar.

Ene keer tussen de blauwskapellen, met schrijvers, dichters die vertellen, af en toe zelfs op de radio. Bij een verjaardag of een huwelijksfeest zien, ik kom me ook al eens op tv zien. Het is mijn geluk en laat het ook maar zo.

Light from doe ik zelfs tweemaal. En in het ABN kan ik het ook. Ik heb eigenlijk al die platenvrees. Merkte toch al een paar cd's. Maar mijn succes ging altijd op in sigarenrook.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: dat nooit zooi.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hij spit mi hard. Doe bist te flauw van, doe bist mi zat. Doe kom berouw van, want ik wij doe wijs dat night. Dat die een bult verdraait te wachten staat. Dan bist mi kwiet, maar krijgst de spiet van, bist nou nog bliet. Komt minne tie dan, wat kin een mens om toch vergissen. Dat het denkt dat de mi night zal missen.

bist mi zat. Doe kom berouw van, want ik weet, doe wijs dat night, dat die een bult verdraait te wachten staat.

gehuurd van een schone melodie. Die David speelde en er leven hier op lie. Maar doe heel ze recht van muziek of waalde. Het geeft ongeveer zo van A naar B. Van dreuvig mineur naar majeur C. De eeuwige kuning schrift

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

En ik voelde me vrie, geef toe, voor een vader is het misschien niet kus. Maar hoewel het te jong was, leek het te meisen. Want de krenk kon alleen maar blaten en krijsen. Dus het vraag docht ik noem hem lekker Trus. De jaren die vlogen rap voorbij, hoe het hem verhong.

kwam de grootste necht die ik ooit aangezien. Op zijn hoge hakken en een lichte draf liep hij rechtstreeks op min af en die zei: ken je me nog? Mijn naam is Truus. Ik docht Hosternokker. Toen hong die botsjeel door het lint, die krapte en beet en sloeg maar vent. Het ergste was dat knietje en mijn kruis. En toen sloeg die me bekant nog koud, die kneep in mijn keel en ik kreeg het benauwd. En vechtend viel me saam dwars door het raam. Maar al vocht ik terug met al mijn macht, bleek ik toch hier het zwak geslacht. Toch aan mijn laatste uur geslogen aan.

0: Ongemakkelijk omhelzen we elkaar. En noemen me samen en dat doet me deugd. Ik beleef bekant mijn tweede jeugd. Ik ken weer keer een vrouwen hier in huis. En of het gaat gebeuren, ik denk het niet. Maar kreeg ik ooit een klein derby. Dan noem ik hem Benny of Pit of Ris. Maar echt geen truus.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
1: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
3: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
1: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.

echt een vrouw, ben voor emancipatie. Maar toch word ik was flauw van al die redenatie. Want ei de dingen nuchter God bezien.

En Justus huisvrouw, hij duizend en één taken. Het is altijd werken, die kan nooit staken. Want dan draait de huishouding mooi niet verdam. Het is geen staatshuishouding, waar zo.

De beroep, dat steed ik op mijn pas. Ik schrik ervan, toen ik dat ding eens las. Echt zonder beroep, dat steed er op te lezen. En Dorby is een hoesvrouw, toch een nuttig wezen. Minister van Financiën, huishoudelijke zaken.

De moraal van het lied. Emancipatie is zo gek nog niet. Althans niet voor een vrouw, laat een kerel in hoes ook werken.

onder. Dan zegt ze, het was een beste vrouw, maar van beroep maar zonder. P.O. de Telt. En lig je er dan onder? Dan zegt ze, het was een beste vrouw,

Witte en zwarte pieten, die pepernoten schieten. De schimmel op hol, de grootste suikerbol. En op een Breukenweg, wat een gedonder zeg. Kampioensvoetbalteam. En laat het allemaal zien.

principe. Hij fotografeert zich nog eens lens, haak het wel begrip. Een kleine schorst in brand, twee kinderhand en haand, feestelijke opening, gezonde drieling, diamant, bruidspaar, een gewonde ooievaar. Ja, want zonder ziet misschien, hadden wij dat nooit te zien. Hadden wij dat nooit te zien. Hadden wij dat nooit te zien. Hadden wij dat nooit te zien. Hadden wij dat nooit te zien. Hadden wij dat nooit te zien.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
1: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
0: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

Die was dus veel te zwaar en had zichzelf erop betrapt. De weegschool was hem vorig jaar spontaan er midden knapt. Het had er nooit wat schelen kunt, och, ze deed er ook niks op. Ze was dan wel wat stevig, maar ze had een mooie kop. Ze was op ieder feest in vaak het centrum van plezier. En elke

0: Gooi je wagon erin, jongens.
1: We zaten in de kamer en we wilden eraan komen.
0: Ja, we kunnen trouwens ook zien.
1: Aan het aquarium.
0: Ja, we meen eerst nog dat er arm Herring de Peren de roetbreuken waren, maar...
1: Dat ik heb wel een KNMI.
0: Oh, ja, 3 op de schaal van Richter.
1: Maar van voorbij trekken de aard zitten ze door.
0: Nou, dat was een hele geruststelling.
1: Nou.
0: Maar het hulp wel.
1: Dat weet je vandaag.
0: Want ze was na 14 dagen nog maar 180 pond. Maar ze voelde ze ook lamlendig en ook lang niet meer gezond. Ze kreeg ze mager bekkie. Ze had ook oost geen kleur. Maar het allerslimste was, ze kreeg zo'n akelig humeur. Ze reerde en ze voeterde en alles was een flop. En de man kreeg zelfs een klets met een komkommer om de kop. En was er eens een feestie, dan verveelde ze ook dood. Dan zat de stilte proelden.

0: aan het feest.
1: Bam, zijn de min.
0: En ze heeft de jas aantrokken.
1: En is op hoes aangaan.
0: En ze heeft zich afgemiet het schal wat carbonades bran. Er stond nog kolen erpel, die heeft ze ook inbakt. En tenslotte heeft ze zich nog even een lekker pils inpakt. Zo huur ze weer de olie, ah, zo huur ze weer gezond. Zo zat

de spulden in de driepelgraan. Stiekem dat mijn vader niet zag, maar bang om een hoest te gaan. En op die golden nakken stond de oren zwaar en zwart. Duizend riepen geurden trekken zuurdig over straat. Midden in dat wonderland zag ik mezelf weer staan. Als kind kon ik nog niet weten dat het eens voorbij zou gaan. Het is de oogst.

Ik wil hem stilstaan wie het feit dat ik gelukkig ben. Ted wie er niks aan maken, maar ik wil het geen neem kwiet. Ik heb mijn droom, ik heb mijn zorg, ik heb mijn luchtkasteel. Als ik te noos zit, dan zeg ik dat mijn spiet.

Ik wil even stilstaan bij het feit dat ik gelukkig ben. Zucht de wereld roem, zucht wat nu ver is en mal. Ik heb idioot, ik heb mijn zwakheid, ik heb mijn touw.

Ik wacht net zo lang totdat jij je arm slot hang. Ik wacht net zo lang tot de rimpel op je verheugt. Het zachtjes aan wel geleufd en verzacht. En ik wacht.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
1: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
0: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

met de zaak getrouwd. Had over zien doen, iets moois al bebouwd. Tot de beens, kort en koud, een brief in de bussen.

Dus al was er wie de lessen ook een mist gebeurt, dat het sommigen haar kwetsen, dat de wallen ze heurt. Hun meid, hij vond wel goed, want hij had hobby's zat en de zee genoot. Maar toen het hoes was behangen en de tuin al beknapt, toen hij elke dag kon vissen, is het toch nog overknapt.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
1: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
0: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban en ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

Weet ze nog wie Sjoen het woord voor voetbalde op de plein? Weet ze nog wie Sjoen het woord voor fietsde naar de Brunse Marijn? Weet ze nog wie Sjoen het woord die Roebeek met dat zilverzand? Het woord bekant zijn even de duur, Sjunder is het schönste strand. Maar weet ze nog wie Sjoen het woord die schitterend witte oombeswij? Weet ze nog wie Sjoen het woord door mijn ruk op de slij? Weet ze nog wie Sjoen het woord verrulsde in de snij? Doe op snijbul en peperde me in met veel gelach

En ik dacht sowieso veel ouders. Mijn lieve God, wat is dit? Weet ze nog wie schoon het wordt? Er komt stoers met een eerste vriendin. Weet ze nog wie schoon het wordt? In verleefdheid dat prille begin. Weet ze nog wie schoon het wordt? In vreung wordt alles voor dich. Ik stond even buitenspel. Dat was niet zo fijn voor mij.

en Kortrijk. Weet ie waar, dat ie woont op Dreesties tegelijk. Zo werd de wereld vuilste vol, al die leu, het past me net. Wie zijn je met 5 miljard? Gre-

0: Ach, I'm fine.
1: Türen an, Wertli.
2: Toen ik 15 was, lag ik 's avonds laat nog met oor aan de radio. Het kraakte en het soesde, mijn oude lievend maar zo. Maar ik mis en zal het horen,

buurt bij toe een slim rapper in de kop. Van Elvis Presley en Johnny Ray. Was een dagelijkse strijd, een gevecht om de knap. Maar zaterdags dan sleutelen wij vrij. Dan was er een pro.

En daarom luister ik nou weer geren naar de radio. En net als vroeger klinkt de streektaal ook, maar nou in hi-fi stereo. Ja, tussen alle zenders in, hoor ik bij toeden de

hij gaat trouwen, dan zijn bin uitzet. Ook de pannen de wabie. Want etten koken, dat moet toch allemaal. Dat speelt geen vrouwen vrie. De penkes, die hebt verschillende groottes. Ze bindt langs groen, bindt ook wel eens rood. Je begint dan bij het kleinste. Want die anderen, die bindt ook vals te groot. Hij pas getrouwd bent kokkie, toch alleenig voor uw man. En wat hij kleur maakt,

en ie proeft er toch niks van, wat hij nu nodig, gebroekte kleinste pan. Maar later komt de wichter, dat is de normale gang. De pannen grote, doet dan niet zo lang. Ze komt met kameraden, of wat het ook mangt ween. Maar de grootste pannen is ook nog te klein. Sta je dan zo midden in uw leem? Ik ben drok. Ik weet hoe mangs geen raad. Ik wil ze allemaal zo geen het beste geven. Je hebt geen tijd meer, weinig brood. De wichter, die gaat haar eigen gang. En één voor ene flinkt zo uit. Nou ja, dan moet je maar weer schrikken. Want met zijn beiden is het ook goed. Bij Azoen al een dag kun en de wichter binde trouwt weer met zijn beiden, net als in het begin. Dan hij niet veel meer nodig, och wat Etty met mekaar. De penkes kleiner, ik kocht alleen voor waar. Maar och, i hebt mekaar nog, bin zo aan mekaar gehecht. I scharrelt wieder, hebt het niet zo slecht. Maar blijf er dan één over, dan is het vaak alleenig brood. En de kleinste pannen is ook nog te groot.

mij dag. Dit meertje is hier gans alleen. Du hadst een klein Rudolf Biedig, mijn dag.

toch wil ik nog zeggen. Dit, hè. Ik heb ze zien komen. Ik heb ze zien gaan. Er zijn er zat die als een fles achterover moeten slaan. En dat ze op die bühne nimmer achter zichzelf kunnen staan. Dan is het breekbaar zingen zo gedaan. Daarom, hè.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dikkens wachten, dikkens hoop, dikkens dromen dat het lukt. In gedachten, kinds te slopen,

het vuur joor zat er in het hart. Sie beverden van kop tot stad, voor u lust on zo vast als wat alleen is moor alleene. Twee slekken hadden ze dran, en de natuur doet wat ze kan. Ze wollen geen als vrouw en man doet leven wie ter gone. De heuntjes op hun kop veran, die raken zich zo nou en dan. En door kwam hij ten hartstocht van, toen was het gauw gedone. De jacht zat beiden in het bloed, maar heustig een spoed is zelden goed. En zeker niet dat slekke doet, dan moet je wat benemmen. Toen ging het hen al been op bloot, met just een huusken voor de nood. Gaf elk zich zonder slag of stoot, niks viel er meer te remmen. De liefde, vaak zo mooi en echt, beviel die beiden niet zo recht. Het was aardig tamelijk en niet slecht, toch viel het er wat tegen. Van diep gevoel kwam niks terecht, geen fundament weer er legt. Voor het groot geluk dat een trouwdag brecht, met rieken kinderzegen. Twee slekken hadden groot verdriet, elk stret voor zich een zware striet. Wist van zichzelf de waarheid niet, zie kwammen aan het mieren. Toen kwamen wieze oele wiet, te praten van hermafrodiet. En dat was ga zo slim nog niet.

te slikken. We gongen 1, 2, 3, maar langzaam, langzaam, wie nog niet weer aan de vuurjoostvrijerie, zie wollen willen zien. Voorzichtig, kalm en zuurtjes aan, zo had alleen een slek het kan, kongen die beiden weer verdan, hun leven kreeg weer weerde. Want alles liep nou volgens plan, ze wisten nou van vrouw en man, genotten door ook dubbel van, wat wie nog meer op eerde. De huusjes buntmangers verpacht, naakt sliet die beiden door de nacht, ze viert haar dubbele geslacht, het elend van de mensen. Want wie dan slaat verbouwen dag en het slekken blagen grijpen zag, doet de natuur zien trieste klacht, zal zich wat anders wensen.

dikwijls wachten, dikwijls hopen en dikwijls doemen dat het lukt. En in gedachten kind ze slopen, maar ik lig wakker op de ruk.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS twee extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.